0: beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: De nieuwe muziek van Joris Voorn met Funk the Void, Space Motion, maar ook Disco Lines of Capuchon, Fred Legrand, Green Velvet en nog veel meer met andere woorden. Een nieuwe On Fire Radio Show is gewoon lachend begonnen, joh.
0: On Fire!
1: Hey, welkom bij 4 uur het weekend met de vetste nieuwe releases. En oh man, er komt zoveel moois en lekkers aan. Dit is de On Fire Radio Show. Dat betekent 2 uur lang alleen maar high quality

Mig hoor je ook nog. En Respect, dat was de eerste nieuwe plaat eruit. In dit weekend van On Fire. Lekker 2 uur lang helemaal los in je weekend. Green Velvet en Beyond Chatty zijn onderweg hier in On Fire. Nu is het tijd voor... Ja,

te 14 minuten 43. Vonden wij wat veel, want dan is gelijk het tweede uur van dit radioprogramma voorbij. Vonden we ook een beetje zonde van de zendtijd, dus we hebben een klein beetje ingekort. Maar wat een fijne classic blijft het toch aan het begin van uur 2 van de

0: hottest, brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: Met dit dikke nieuwe muziek van Joris Voorn en Funk the Void, Space Motion, maar ook Disco Lines, Capo Show, Fedele Gras, Green Velvet en nog veel meer met andere woorden. Je zit nog een klein uur geramd op je